0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
0: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
1: Meer info op lab9.be.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan nog volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. En de Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen zal moeten betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. En zowel Israël als Hezbollah beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer dan nog vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Vrijdag nog wat warmer, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De tijdloze live.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: De tijdloze live.

0: right? They go into the 7-Eleven, and I keep walking. And I keep walking.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: 5 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuyten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas, dichtbij de straat van Hormuz. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex dan later vandaag goedgekeurd worden. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag tot 31 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: feitloze. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: De Belgen zijn bezorgd over de economie en over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke thema in ons land. En een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar ook verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkt aan het onderzoek.

0: In 2026 was dat 17%. Vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering. Ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we 17% van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
1: Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om de stad te verlaten. En vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is weinig van te merken. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry, die is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed in 2023 en was toen 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Eerder werden al een drugdealer, 2 artsen en ook een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag, met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel, met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag minder warm, dan tot zo'n 24 graden.
2: Dit is de Tijdloze.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: Vruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: We maken ons zorgen over de economie en over onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van onder andere 14 Nieuws. De economie is het belangrijkste politieke probleem in ons land. In Vlaanderen geeft 17% ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage dubbel zo hoog. Dat heeft gevolgen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
5: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen. We hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
4: Het parket van Limburg onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongeren-Borgloon, nadat een kind daar uit een hoogslaper is gevallen. En het liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. Dat gebeurde 2 weken geleden. In samenspraak met het agentschap Opgroeien is de opvang sinds dan gesloten. Het agentschap Opgroeien heeft wel zijn eigen onderzoek intussen

0: afgerond.
1: De kinderopvang zal vanaf volgende week terug de deuren open doen, maar dat is wel onder begeleiding opgelegd vanuit Opgroeien. Dat betekent dat er gedurende enkele weken extra ondersteuning zal zijn in de kinderopvang, om er helemaal zeker van te zijn dat de kinderen veilig opgevangen kunnen worden en alles goed verloopt.
0: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens oudejaarsnacht vuurwerk afstak richting de politieagenten. De jongen ging op de vlucht, maar enkele maanden geleden verspreidde de politie dan een opsporingsbericht en aan tippen een onderzoekje zij dus gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener intussen in een gesloten instelling geplaatst. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met een nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus ook al opgeroepen om de stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio en daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is dus maar weinig van te merken. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf ook aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. En officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar ook daar is er dus maar weinig van te merken. In de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Die is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed in 2023 en hij was toen amper 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Eerder werden ook al een drugdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag minder warm dan tot zo'n 24 graden.
2: De tijdloze staat op.
3: De tijdloze.
2: Sophie Engelen. Wake up, it's a beautiful morning. Een heerlijke ochtend toegewenst. Het is al donderdag. Ja, de tijd vliegt. En voor de blokkende studenten en hun ouders mag die tijd misschien nog sneller gaan. Want ja, het is die tijd van het jaar weer. Kinderen en ouders, die zien af. Wij ondersteunen iedereen die het nodig heeft met goede platen. Dit is alvast een boost van Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Goedemorgen.
4: De tijdloze staat op.

staan op Pepper van Daft Punk. Roland Gift, dat is de frontman van de Fine Young Cannibals. Die is jarig vandaag. Hij wordt 65. Hij heeft een heel soulvolle stem. Wordt vaak vergeleken met Sam Cooke, Al Green en Otis Redding. Het is een heel charismatische man. Hij werd ook, hij was de eerste zwarte punk in Hull. Een beetje een outsider. Dit

Ideaal voor de stemopwarming deze ochtend. You Ought to Know van Alanis Morissette. Het album Every Picture Tells a Story van Rod Stewart bestaat 55 jaar. En hoewel het een soloalbum was, speelden alle 5 leden van The Faces mee op dat album. Ja, Stewart was op dat moment gelijkertijd lid van The Faces en werkte aan zijn solo-carrière. En Bruce Springsteen noemde Every Picture Tells a Story als een van zijn favoriete albums en prees Rod Stewart's vermogen als verhalenverteller. Ook Noel Gallagher citeerde het album als een belangrijke inspiratiebron voor hun eigen werk. En Ed Sheeran die heeft dit nummer Maggie May genoemd als een van de nummers die hem beïnvloedde om gitaar te leren spelen. Rod Stewart, grote invloed voor anderen. Dit is Maggie May.

0: Maggie May van Rod Stewart staat op dat jarige album Every Picture Tells a Story, dat al 55 jaar oud is. Ik heb jou nodig, ja, want ik heb hier nog een plekje in de playlist en dat moet opgevuld worden met jouw favoriete 8-ochtendplaat. Dus laat nu van je horen, wat kan ik voor je spelen via Tijdloze Kanaal op VRT Max.
1: Amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag

0: Snel naar Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: De tijdloze staat op.

ticket naar de zon van Superdiesel. Ik heb het gevoel dat jullie allemaal heel lam en moe geslagen zijn van de warmte. Ik zoek iemand die een leuk plaatje aanvraagt. Ik heb nog een plekje in mijn playlist, dus laat van je horen. Nu is het moment via Tijdloze Kanaal op VRT Max. Kate Bush die gaat jullie helemaal wakker krijgen met haar heerlijke stem. Dit is Babushka.

Babushka van Kate Bush. Morgen vroeg, dan moet jij een kleine reminder in je agenda zetten. Want dan maak jij kans op tijdloze tickets. Jawel, wil jij binnenkort gratis naar het concert van jouw favoriete tijdloze artiest? Dan kan dat. Gewoon je wekker zetten en luisteren. Dat is al wat je moet doen. We geven tickets weg voor al deze artiesten.

Massive Attack. Wat een grote namen staan er allemaal binnenkort in ons land. Jij kan er naartoe, gewoon op onze kosten. Morgen luisteren, dan smijten we met die tijdloze tickets. Dit is Angels van Robbie Williams.

0: goed, hè, deze Angels van Robbie Williams. Binnenkort kan jij misschien meekwelen en dat allemaal op onze kosten. Binnen een kleine maand speelt hij hier op Linkeroever, Robbie Williams. Morgen vroeg kan jij er tickets voor winnen. We smijten dan met tijdloze tickets.
1: De tijdloze staat op.
0: En ik weet dat luisteraar Alexandra morgen vroeg sowieso ook gaat luisteren. Goedemorgen, Alexandra.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Je hebt al een dikke reminder in je agenda gezet voor morgen, hè?
2: Ja.
0: Dat is kijk. Voilà, het proberen gaat mee. Alexandra, ik dacht dat er niemand wakker was, maar jij bent al fris en fruitig op deze donderdagochtend, hè? Hoe lang ben je al uit je bed gerold?
2: Van 6:30 ongeveer ben ik wakker.
0: Van 6:30? En moet je vandaag gaan werken of studeren? Of wat doe je?
2: Nee, ik ben vandaag in verlof. Maar de kindjes moeten natuurlijk naar school. Dus staan we extra een beetje vroeg op.
0: Ah ja, oké. Ja, dat is dan zo. Hè. Als je verlof hebt, moet je er toch uit. Maar heb je dan leuke plannen wanneer ze op school zitten tijdens deze zonnige donderdag?
2: Dat ik ga vandaag gaan wandelen en daarna moet ik naar school voor een vergadering.
0: Oké, maar dat is goed. Je bent dan toch even buiten. Wat kan jouw ochtend nog beter maken vandaag?
2: Wel, ik had graag een plaatje gehoord van Heather Nova met Walk This World. Omdat ik vind dat dat een beetje vergeten artiesten is.
0: Ja.
2: Alhoewel ze vroeger wel heel veel gespeeld werd, vind ik dat nu een beetje minder.
0: Ja.
2: En ik had ook gezien dat ze, ik vind het eigenlijk triest voor haar, dat ze een voorprogramma moest spelen in feite, terwijl dat ze eigenlijk een grote artiest was in de jaren 90, dacht ik.
0: Absoluut, zeker. Ik heb haar vaak gezien. We hebben haar vorig jaar ook nog gezien op de Week van de Jaren 90. Heel toffe madame. Dus voilà, een hart onder de riem voor Heather Nova. Heel coole madame. Walk This World. Ik wens jou een fantastische ochtend, beste Alexandra. En super fijn dat je even aan de telefoon wou komen.
2: Een fijne dag nog voor u.
0: Voor jou ook. Dag.
2: Dag.
1: De tijdloze staat op.

0: Rock This World van Heather Nova voor een luisteraar Alexandra. Wil jij ook eens een verzoekje doen voor jezelf of voor iemand anders dat kan? Ga eens kijken naar het formulier op het tijdloze kanaal van VRT Max. Bart Peters, die kan het altijd goed uitleggen. En zometeen vertelt hij waarom hij zo van Martha van Tom Waits houdt. Dat is zijn favoriete nummer uit de tijdloze 100.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
12: De tijdloze.
3: 1 uit de 100.
13: Ik ben Bart Peters. En ik leerde mijn vrouw kennen in de vorige eeuw in een discotheek. Disco Chic. En ik vroeg aan haar, wat is je lievelingsplaat? En ze zei, Closing Time van Tom Waits. Ik zei, dat is straf. Van mij ook. En daarom wil ik graag uit die plaat Martha van Tom Waits.

je ochtend starten met Tom Waits. Dat is niet verkeerd. Je hoorde Martha. Vanavond moet je in de AB zijn voor de band The Sheila Divine, Amerikaanse indie rock uit Boston, met die herkenbare stem van frontman Aaron Perino. Ze hadden echt wel een soort van cultstatus zo rond het jaar 99-2000, wanneer ook dat album New Parade uitkwam. Het zijn heerlijk scheurende indie-gitaren, zo kan je de band het best omschrijven. Heel graag gezien de band in België trouwens. Ze komen zo vaak dat ze hier ondertussen veel vrienden hebben, onder andere in Lier. De kans is dus groot dat je ze daar ergens op een terrasje ziet, een dezer. Maar vanavond dus al zeker in de AB. Dit staat op dat album New Parade, Like a Criminal van The Sheila Divine.

0: Alphabet. Your mobility made easy.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

kijken naar de mini-docu Tijd voor Bob Dylan. En dit nummer is een van de meest gecoverde songs aller tijden. Eric Clapton coverde het, U2, Grateful Dead, Avril Lavigne, Led Zeppelin, Randy Crawford en natuurlijk Guns N' Roses. Zij maakte het nummer bekend bij een nieuw, jonger publiek die dan ook Dylan lovers werden. Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: De economie en de portemonnee. Daar zijn de Belgen bezorgd over. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, in opdracht van onder andere VRT Nieuws. Journaliste Lonne van Erp vertelt wat er uit dat onderzoek allemaal blijkt.
7: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar verslechterd is, al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Heel wat mensen geven ook aan dat ze het zelf financieel moeilijk hebben, en dat in alle delen van het land. In Vlaanderen zegt 17% van de bevraagden dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand, en in Brussel en Wallonië ligt dat percentage nog dubbel zo hoog. Er heerst dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
6: Een gevoel van economische crisis, vooral in het zuiden van het land. En de bezorgdheid van de mensen is niet onterecht. Onder meer door de gevolgen van het conflict tussen Iran en de VS. Maar er is ook geen reden tot paniek. Dat zegt professor economie Gert Peersman van de UGent.
8: We zien de gevolgen van dat conflict in Iran dat dat normaal gezien wel een tik zal geven aan onze economie. Maar we mogen dat niet overdrijven. Het is ook geen sprake van een grote crisis of zo. De huidige energieprijzen zijn hoog, maar niet uitzonderlijk hoog in historische context. Dus ja, de economie zal wel wat achteruit gaan, maar in principe zou dat maar tijdelijk mogen zijn.
6: Airco's gaan vanavond voor een piek in de elektriciteitsprijzenzorg in ons land. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de €300 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het gaat om een samenloop van omstandigheden, zegt energieleverancier Elindus.
9: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar

0: koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden en is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
1: Tijdens de dag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur in de namiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij de 0 euro door de zonnepanelen die dan veel elektriciteit produceren. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus ook al opgeroepen om de stad te verlaten. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf aanval heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basis in de regio. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar ook daar is er dus maar weinig van te merken. Het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese voetbalbeker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gentbrugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart. Abdi deed er 59 minuten en 28 seconden over. Maar het record telt dus toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij nieuwe controle bleek het te kort te zijn. Daardoor wordt zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt. Maar juist is juist, zegt hij ook. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag met na de middag hier en daar een kans op een onweersbui. Morgen zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo wat minder warm, dan nog tot zo'n 24 graden.
2: De tijdloze.
3: Een economische crisis, dat is niet tof. Maar de zon is gratis, dus proberen we toch te genieten. En deze plaat krijg je ook gratis en voor niks. Electric Light Orchestra met Mr.

van het ene symfonische orkest naar het andere. Namelijk naar dat van Billy Corgan. Want die komt met een heel symfonisch orkest naar de Koningin Elisabethzaal. Dat is hopeloos uitverkocht. Maar je hebt een nieuwe kans, want hij komt ook naar de Bozar op zaterdag 4 september. Dat gaat echt fenomenaal zijn. Hij gaat heel Melancholy en de Infinite Sadness spelen met dat symfonisch orkest. De ticketverkoop voor de Bozar begint morgen om 10 uur. Dit is al een voorsmaakje. Tonight, tonight, on the Smashing Pumpkins.

King die kwam ook even je ochtend opfleuren met I Feel the Earth Move. En vandaag, exact 30 jaar geleden, dat was op 28 mei 1996, overleefde Depeche Mode-zanger Dave Gahan ternauwernood een fatale speedball-overdosis. Je denkt, wat is dat? Ja, dat is een overdosis cocaïne en heroïne. Het was in een hotel in L.A. Zijn hart stond 2 minuten stil, maar hij werd gereanimeerd. En na zijn ziekenhuisopname werd hij gearresteerd voor drugsbezit en gedwongen om een afkikprogramma te volgen. Dat was echt wel zijn wake-up call. Hij werd clean en Depeche Mode kende een succesvolle comeback. Gelukkig maar. Never Let Me Down Again is dit van Depeche Mode.

0: Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.

0: groep De Tijdloze. Golden Years.
1: 1992. Elke week duiken wij in een tijdloos muziekjaar. Deze week is het de beurt aan 1992. Het was het jaar waarin het Maastricht-verdrag werd ondertekend. Het leidde tot de oprichting van de Europese Unie. Toch wel belangrijk. En ooit, en ook liever, de eerste mes ooit werd verstuurd met de tekst Merry Christmas. En dat klonk zo ongeveer. Ja, en Bill Clinton, die werd in 92 verkozen tot president van de Verenigde Staten. Tori Amos, die heeft zich laten inspireren in 1992 door haar grote voorbeelden. En dat waren Joni Mitchell en Kate Bush. Maar op Little Earthquakes, haar plaat, toonde ze echt dat ze een originele artieste was. Die met ongebruikelijke gestructureerde composities, een heel straf pianospel en emotioneel diepgravende teksten, dat ze toch op die manier haar eigen plekje in de popmuziek kon afbakenen. Seks en religie zijn terugkerende thema's in haar songs. Ze is ook een predikantendochter. En in dit nummer, Crucify, gebruikte Tori Amos kruisiging als metafoor voor het dagelijks martelen van jezelf door onrealistische verwachtingen. Ze zingt Why do we crucify ourselves every day? Nothing I do is good enough for you. Denk daar maar eens over na. Dit is Crucify van Tori Amos.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1992.

Blijft toch echt een goeie nummer, hè? Je hoorde Kanye West samen met Rihanna. All of the lights. Het leven is al duur genoeg. En er zijn dan nog eens geweldige artiesten die naar ons land komen. En dat kost geld om daarop te gaan, naartoe te gaan allemaal. Maar ik heb goed nieuws. Jij kan gewoon gratis naar jouw concert gaan van jouw favoriete tijdloze artiest op onze kosten. Wat moet je doen? Je wekker zetten morgen om 7 uur. Want dan geven we tijdloze tickets weg voor al deze geweldige artiesten. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat. Voor Nick Cave.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: De tijdloze staat op.
10: I'm going!

0: Bobby zijn baby ondertussen al gevonden heeft. Find My Baby heet dit nummer. Netflix brengt op 3 juni een nieuwe documentaire uit over wereldster Michael Jackson met de titel Michael Jackson, The Verdict. En nee, het gaat niet over zijn glamoureuze leven als superster, maar wel over dit.
1: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
2: This is part of an ongoing investigation.
3: He's the most famous man in the world being accused of the most heinous crime in the world.
4: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
5: Michael Jackson's trial has finally begun.
6: I walked into what looked like a circus.
7: We believed he was a criminal, and he was able to get away with that because of his fame and celebrity.
8: I believe Michael was innocent, and we were going to prove it.
9: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
10: Please keep an open mind and let me have my day in court.
0: Ja, het gaat dus over de spraakmakende misbruikzaak tegen hem, die de hele wereld in de ban hield in de jaren 2000. En dat is opvallend, want in de eerder dit jaar gelanceerde biopic Michael werden alle scènes over Jackson's vermeende seksueel misbruik van kinderen geschrapt. Blijft toch dubbel allemaal. Geniale man, maar zo goed.

Roadhouse Blues van de Doors. Ja, je hoorde het op het nieuws. Er zijn heel veel mensen die op het einde van de maand niet toekomen met hun loon. We zitten in een recessie. De elektriciteit vanavond zal ook peperduur zijn. Door hitte en airco's. Er gaat een piek zijn van meer dan €445 per kilowattuur. Het is God geklaagd. Het is niet evident, maar we houden ons hoofd boven water. Althans, dat proberen we. De zon is gratis en deze geweldige muziek van Dire Straits ook. Money for nothing. Geniet nog van deze heerlijke zonnige donderdag.

0: Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Work smarter op 4 juni in Gent.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: De tijdloze live.

0: Kijk dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh.
2: Ja!
1: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
7: Stankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale mediaplatform TikTok, zonder dat ze die app moeten verlaten. Influencer promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Maar consumentenorganisatie Testaankoop is toch bezorgd.
8: Dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn, dan hebben we het over jongeren, dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze met geld moeten omgaan, dat die wel zo gemakkelijk al te veel zouden kunnen kopen en producten die ze ook niet nodig hebben.
7: We maken ons zorgen over de economie en over onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van onder andere VRT Nieuws. De economie is het belangrijkste politieke probleem in ons land. In Vlaanderen geeft 17% ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Wallonië en Brussel ligt dat percentage zelfs dubbel zo hoog. En dat heeft gevolgen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
9: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen. We hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde. Opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
7: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en ze heeft voor het eerst ook verteld in een interview over hoe ze kijkt naar haar rol als toekomstige koningin. Royalty-kenner Pascal Mertens vertelt wat er haar is opgevallen in dat interview.
10: Ze heeft inderdaad niet

0: Het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in de krant stond.
1: Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van die tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze precies hebben in het stadion. Tot 31 graden vandaag. Zonnig en warm dus, met na de middag hier en daar kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel weer, met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo wat minder warm, dan nog tot zo'n 24 graden.
2: Bla bla bla. De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar...
2: De tijdloze.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: luister morgenochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
4: Gent is bij de grootste techsteden in de wereld. Gent stijgt naar de wereldtop in de technologiesector en is nu op 3 na belangrijkste stad in Europa en de 10e wereldwijd. Dat blijkt uit een nieuwe internationale ranglijst. Gent doet het zo beter dan steden als New York en Amsterdam. En dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven in onze stad, zegt schepen in Gent Sophie Bracke.
5: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
4: Consumentenorganisatie Testaankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale media-platform, zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van een merk te surfen. Maar met TikTok-shop zal dat dus niet meer nodig zijn. En consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat zal leiden tot meer impulsieve aankopen.
6: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico. En zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
4: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer omhoog gegaan na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook Iran voerde aanvallen uit. Een vat olie kost nu net geen $100 per vat. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopvolle signalen kwamen over een verlenging van het staakt het vuren en het open van de heel belangrijke zeestraat van Hormuz. Daardoor zakken morgen de prijzen wel nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter af. In Kenia zijn bij een brand op een school 16 doden en 73 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het vuur brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes. De politie kan voorlopig nog niks zeggen over de oorzaak van de brand. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag. Na de middag hier en daar is er kans op een kleine onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo ook wat minder warm dan tot zo'n 24 graden.
7: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: 1992.
1: We hebben het deze week op de Tijdloze Radio uitvoerig over 1992. En dan moeten we het zeker hebben over R.E.M., de band rond zanger Michael Stipe. Want na Document Green en Out of Time hadden ze zichzelf al onsterfelijk gemaakt in de muziek. Maar ze gaan er nog eens over met Automatic for the People. Een overwegend akoestische en folky plaat met daarop Everybody Hurts. Troost in 5 minuten en 20 seconden. Geniet ervan.
0: De Tijdloze.
2: Golden Years.
0: 1992.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Vrouwies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Hi, this is Matt from The National.
9: Hey, ik ben Koen Buijsen van Zornik, en je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
4: Een ex-ploegbaas wordt gestraft voor pesten op het werk. De man werkte bij chemiebedrijf BASF en vernederde, schold uit en belaagde een jonge nieuwe collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat de ploegbaas hem probeerde te wurgen. Hij is nu schuldig bevonden aan pest op het werk, slagen en verwondingen en onterende behandeling. Hij heeft alles ook toegegeven en beseft dat hij ook fout was, dat zegt een advocaat.
5: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
4: De rechtbank legde een werkstraf van 160 euro op, dat is meer dan eerst gevraagd was. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van mensen die binnenkort met pensioen gaan. Dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen zonder dat die hervorming impact heeft. Of ze willen weten of het wel een slim idee is om nog niet met pensioen te gaan als het wel al mag. Vandaag ligt de pensioenhervorming opnieuw ter stemming voor in het federaal parlement. De pensioenlijn is trouwens bereikbaar op het nummer 1765. Consumentenorganisatie Testaankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Over enkele weken kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale media-platform zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok, maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van dat merk dan te surfen. Met TikTok-shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Andere e-commerce-platformen zoals Amazon en bol.com hebben er zo een concurrent bij, maar volgens retail experte Els Breugelmans van de KU Leuven zal dat wel meevallen omdat die platformen heel anders zijn dan TikTok Shop.
6: Je gaat daar impulsief kopen omdat je de dingen plots ziet en het met één klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent.
4: Het is opnieuw heel warm vandaag, tot 31 graden. Na de middag wel hier en daar kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag ook wat minder warm, tot nog 24 graden.
7: Bla bla bla bla bla.
8: Bla bla bla bla bla bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
11: De tijdloze.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen, lekker wie er in de nonen zo'n zijn.

0: luister morgenochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Kapot te krijgen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: De tijdloze live.
2: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Een ex-ploegbaas krijgt een werkstraf voor pesten op het werk. De rechtbank van Antwerpen heeft een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. Het slachtoffer van toen 21, dat niet was in zijn team, werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt de advocaat van het slachtoffer.
7: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwonding met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar toch ook de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist wordt. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
6: De rechter legde een werkstraf van 160 uur op en een geldboete van €4.800. In Brussel zijn huiszoekingen aan de gang bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook bij de voorzitter ervan, PSG, Lotfi Mostefa, thuis. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek namelijk dat de schepen zich moeit bij het toewijzen van sociale woningen. De inflatie, dat is het cijfer dat weergeeft hoeveel duurder het leven is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu meer dan 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden, diesel 34%. De Belgische e-commerce sector kijkt bezorgd naar de komst van TikTok-shop naar ons land. Maar het ziet ook kansen voor Belgische bedrijven. Vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers ook in ons land rechtstreeks producten aankopen in de app zonder die te moeten verlaten. E-commerce federatie Bicom.
8: We weten dat TikTok heel wat buitenlandse handelaren ook meetrekt, onder andere Aziatische. Dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
6: Ook testaankoop is bezorgd omdat mensen mogelijk sneller impulsieve aankopen doen via TikTok Shop. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van €200 miljoen op, omdat het te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese regels. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. Temu heeft nog tot eind augustus om met een actieplan te komen, anders zal het dus €200 miljoen boete moeten betalen. En in Italië kondigt code rood af voor de hitte in 4 grote steden: Rome, Firenze, Bologna en Turijn. Het wordt er warmer dan 30 graden. De overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Volgens de Wereldmeteorologische Organisatie van de VN zullen de komende 5 jaar opnieuw recordwarm worden, met lange periodes van droogte en bosbranden. Ook bij ons heel warm en meestal zonnig vandaag, tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden, met na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, tot 25 graden dan.
9: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: 1992.
1: In Golden Year 1992 gaat Bob Mould na de split van zijn grungeband akoestische folk maken onder de naam van een trio, Sugar. Hij schrijft voor de band nog altijd sombere teksten, maar de muziek is toegankelijk genoeg voor een breder publiek. De debuutplaat van Sugar heet Copper Blue en is een opwindend geluid. Denk maar aan de singles If I Can't Change Your Mind en deze A Good Idea. Dit is Sugar.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1992.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: De tijdloze.
10: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
11: Hi, this is Steve Winwood.
12: Hi, this is John Cale and you're listening to...
9: De tijdloze.
13: Never mind that.

0: De Tijdloze live.
1: Slow Pilot brengt het oeuvre van Jeff Buckley opnieuw tot leven op 17 september in het Koninklijk Circus in Brussel. This is our last goodbye. Een integraal eerbetoon aan

0: opposite.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen. Richie.
2: De tijdloze.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: Een verdachte van de vechtpartij op de kustram heeft zichzelf aangegeven. Tijdens een controle op de kustram in De Haan zondagavond hadden 4 jongeren geen geldig ticket. Het kwam toen tot een vechtpartij. 7 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. 3 verdachten waren eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De 4e was nog op de vlucht, maar is nu dus zelf naar de politie gestapt. Het is een man van 19 uit Brussel. Hij zal vandaag verhoord worden. In Anderlecht in Brussel zijn er huiszoekingen geweest bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook thuis bij de voorzitter ervan, PSG Lotfi Mostefa. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek namelijk dat de schepen zich mengt bij de toewijzing. Een ex-ploegbaas van chemiebedrijf BASF heeft een werkstraf van 160 uur en een boete gekregen voor pesten op het werk. De man vernederde en belaagde een jonge nieuwe collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat de ploegbaas hem probeerde te wurgen. Hij is schuldig aan pesten op het werk, slagen en verwondingen en onterende behandeling. Hij heeft alles toegegeven en beseft dat hij fout was, zegt zijn advocaat.
6: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
5: De inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel duurder het leven is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu meer dan 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden, diesel 34%. Door de hogere inflatie zullen enkele sectoren volgende maand al de centenindex voelen die de federale regering wil invoeren. Die centenindex betekent dat lonen van meer dan 4000 euro bruto 2 keer niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Maar weinig Belgen zijn te vinden voor die centenindex en ook voor de btw-verhoging. Dat blijkt uit de stemming, een bevraging bij meer dan 5000 mensen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
7: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de btw-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
5: En de Chinese webwinkel Temu krijgt een boete van 200 miljoen euro te moeten betalen. Volgens de Europese Commissie doet het bedrijf te weinig tegen de verkoop van illegale producten. Uit controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese regels. Zo zaten er bijvoorbeeld te veel chemische stoffen in bepaald babyspeelgoed. Temu heeft nog tot eind augustus om met een actieplan te komen. Anders zal het dus de boete moeten betalen. Het is heel warm en meestal zonnig tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag wel meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog altijd warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, dan tot 25 graden.
2: De tijdloze.
4: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
2: De tijdloze.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Krevel.
12: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
13: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt pe
0: care nu fac. Left call.
1: Calm. Pesitu zonder geld in Peru. En met een muggenspray bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen, gelijk men in de Ramonne zou zeggen.

binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: luister morgenochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Little Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: KTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
8: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
9: De tijdloze live.
7: Deals die je wel moet delen.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: De tijdloze live. Politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. 3 verdachten waren eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De 4e was nog op de vlucht, maar is nu dus zelf naar de politie gestapt. Het is een man van 19 uit Brussel. Hij zal vandaag ook verhoord worden. De inflatie stijgt deze maand naar 4,08%. Zonder meer vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan in mei vorig jaar. Door de hogere inflatie zullen enkele sectoren volgende maand al de centenindex voelen die de federale regering wil invoeren. Dat betekent dat lonen van meer dan 4000 euro bruto 2 keer niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Maar weinig Belgen zijn te vinden voor die centenindex en ook voor de btw-verhoging. Dat blijkt uit de stemming, een bevraging bij meer dan 5000 mensen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
3: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de btw-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
2: Een wintertour bij Zürich in Zwitserland heeft een man 3 mensen neergestoken. De man is intussen opgepakt. Het is een Zwitser van 31. Zijn motief is nog onduidelijk. Het incident gebeurde bij het treinstation van Winterthur. En een aantal scholen in Vlaanderen voert regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse bedrijf Panini bracht begin deze maand een speciaal WK-boek uit waarin je stickers van voetballers kan plakken. Maar op de speelplaats ontstaan vaak ruzies bij het ruilen van de stickers. Ook op basisschool Op Dreef in Halen in Limburg zijn er nu ruilregels, zegt leraar Willem Poel.
4: Ja, we proberen het wel een beetje te beperken, zodat het niet over heel de dag loopt, het ruilen. Dus daarom hebben we besloten om het alleen tijdens de eerste speeltijd te doen en 1-op-1 te ruilen, dus niet meerdere stickers voor 1 sticker. En iedereen moet zich goed voelen bij de ruil natuurlijk.
2: Op de meeste plaatsen is het zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag wel kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af. Dan tot 25 graden nog.
5: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
6: De tijdloze.
7: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar...

0: Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: 90.
1: Wie in het gouden jaar 1992 een bon heeft voor elektronische muziek, luistert naar FX Twin en hun plaat Selected Ambient Works 8592. Richard James, de man achter de groepsnaam, maakt bezwerende, bijna uitsluitend instrumentale stukken op in elkaar geknutselde apparatuur. Het is een cultclassic zonder meer. Extal, dat hoor je nu.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1992.

0: Ami, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze.
6: Hi, I'm Dave Gahan.
7: Hello, we are the Eels.
8: Hallo allemaal, Anouk hier. En jouw radio staat natuurlijk altijd afgestemd op...
5: De tijdloze.

like him, even though you can't.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig, schat.
8: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
16: Sommige taalkursussen worden opnieuw goedkoper. Volgend schooljaar wordt een cursus Frans, Engels of Duits volgen in het
17: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
18: De tijdloze live.
16: Geld van €2,25 per lesuur naar €4. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft de meerderheid dat nu terug.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy. De tijdloze live.
2: Zo heeft een moeder geprobeerd om haar drie kinderen te doden. Dat schrijft Zuidinfo en het Brusselse parket bevestigt dat nieuws. Buren belden vorige zaterdag de hulpdiensten omdat ze geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze drie zwaargewonde kinderen. Volgens het parket zijn zij op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd intussen aangehouden op verdenking van poging tot moord. Ze zal morgen voor de raadkamer verschijnen. Zit je zelf met vragen over geweld, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër van 24 levenslang gekregen voor een aanslag in het stadje Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde dat niet. Een andere Syriër reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Op het proces toonde de man geen spijt. Hij zei dat hij eigenlijk nog meer mensen wou doden en dat hij het opnieuw zou doen. En enkele scholen in Vlaanderen voeren regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse bedrijf Panini bracht begin deze maand een speciaal WK-boek uit waarin je stickers van voetballers kan plakken. Op de speelplaats ontstaan vaak ruzies bij het ruilen van die stickers. In basisschool Op Dreef in Halen in Limburg is er nu bijvoorbeeld maar 1 ruilmoment per dag. En daar hebben deze leerlingen begrip voor.
3: We nemen ons boek in de eerste speeltijd altijd mee naar buiten en dan de andere speeltijd dan moeten we die binnen laten en gaan we gewoon spelen. Ze willen natuurlijk ook dat wij niet heel de tijd stilstaan aan de speelplaats en dat wij ook andere dingen doen.
4: Als bijvoorbeeld iemand een heel goede kaart dubbel heeft, dan willen veel kinderen die ruilen. Soms is er dan wel discussie van ik wil die en ik wil die ook. Dus we proberen geen ruzie te maken of zo. En dat lukt wel goed voorlopig.
2: Op de meeste plaatsen is het zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen heel zwoel, tot 33 graden dan. Na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, dan nog tot 25 graden.
5: Bla bla bla bla bla.
6: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
7: De tijdloze.
8: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
2: De tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Maar schat ik eens, erg, jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: luister morgenochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Mystery by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
2: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken kan niet doorgaan. De Raad van State zegt in een advies dat de geplande flexibele organisatie voor die lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over het bundelen van de lessen van nu 2 uur op de week naar 1 dag in de maand of het samenzetten van de leerlingen uit verschillende niveaus. Vlaams minister van Onderwijs, Demir, vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
3: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te...
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10:00 s'avonds.
4: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Een iPad voor je kids of

0: Vandaag zaten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen over welke rol de EU kan of wil opnemen in eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De EU staat aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas, en wil in de eerste plaats Oekraïne bijstaan tijdens die onderhandelingen.
1: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine, because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
0: Israël heeft daarnet opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut gebombardeerd. Het is de eerste nieuwe aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw geraakt in het zuiden van de stad, waar aanhangers wonen van de gewapende groep Hezbollah, die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet dan ook extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. En op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster in 2 sets, 6-4 en 6-0. En bij de mannen is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaanse nummer 1 van de wereld leek vlot te winnen tegen de Argentijn Cerundolo, toen hij plots last kreeg van de hitte. Sinner verloor uiteindelijk in 5 sets. Op de meeste plaatsen zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af. Dan tot 25 graden nog.
2: De tijdloze.
3: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: In het Golden Year 1992 is de grunge volop aanwezig in de muziekwereld. Daar profiteert de Amerikaanse band uit Seattle, Alice in Chains, van, want hun tweede plaat Dirt surft mee op het succes en vindt zijn publiek. Het bevat nummers over drugs en zelfmoord. En het is profetisch, want 10 jaar later zal zanger Lane Staley sterven aan een overdosis. Alice in Chains is dit en Wood.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1992.

0: Altijd extreem lage prijzen. Deze week Ductoiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: De tijdloze.
5: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
6: Hello there, Paul McCartney here.
4: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze.

0: belangstellend.com. 10cc live, samen met de tijdloze. Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
0: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
3: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat niet door. Vlaams minister van Onderwijs, Sohel Demir, zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State zegt in een advies dat het flexibel organiseren van de lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Nu krijgen leerlingen zo'n 2 uur les per week, maar dat mocht voortaan gebundeld worden op 1 dag per maand. Leerlingen uit verschillende richtingen zouden ook samengezet worden. Vlaams minister van Onderwijs Demir vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
11: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet, waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, jij beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
3: Met de hervorming wou de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen. Ook het hogere inschrijvingsgeld voor taalkursussen in het volwassenenonderwijs wordt deels aangepast. Minister Demir verhoogde vorig jaar het inschrijvingsgeld van €2,25 per lesuur naar €4. Maar in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid voor een cursus Frans, Engels of Duits. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft €4 miljoen opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
12: De volgende stap zou zijn een korte termijn test tijdens een hersenoperatie bij een vrijwilliger.
3: Opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.
3: Ministers van Buitenlandse Zaken samen over welke rol de EU kan of wil opnemen in eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De EU staat aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas, en wil in de eerste plaats Oekraïne bijstaan tijdens die onderhandelingen.
4: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
3: Yannick Sinner, de topfavoriet op het tennistoernooi van Roland Garros, is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan had last van de hitte en verloor in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde. Zij verloor in 2 sets van een Poolse kwalificatiespeelster. En Vincent Manhart blijft nog 2 jaar langer sportief directeur van de Voetbalbond. Zijn contract liep af na het komende WK, maar dat is nu verlengd tot 2028. Het blijft warm, ook vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Ook zaterdag zwoel en op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken we tot zo'n 25 graden.
5: De tijdloze.
6: Poep-up, Stijn van de Voorde.
7: Zwoel weer, daar kunnen we nooit tegen zijn. Ik heb ook gehoord dat er dus een bril zou gemaakt worden waardoor mensen die blind zijn beter kunnen zien of iets kunnen zien. Goed nieuws voor Stevie Wonder dus. Een goede reden om te beginnen met een toepasselijk nummer op alle mogelijke gebieden. Stevie Wonder en Sunny, goedemiddag.
5: De tijdloze.

0: Mooi zo, hè? Sunny van Stevie Wonder.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Oké, laat ons nog even kort overlopen. Morgen tussen 7 en 9, hier op de Tijdloze Radio. Tijdloze tickets, dat wil zeggen tickets van grote belangrijke artiesten. Artiesten die we tijdloos mogen noemen. Ik kan daar dan gratis naartoe. Stel je voor, ik kan dan dit plots live meemaken. Want mensen hebben teksten komen op 8 juni naar Vorst Nationaal. Daar hebben we tickets voor. Of je kan ook dit live meemaken. CC in het depot in Leuven is dat. Of deze live versie geeft het allemaal mee.

0: Robbie Williams komt naar Life is Life. En je kan daar dus ook gratis bij zijn. 27 juni is dat. En dan is er ook nog deze uit ons Golden Year 1992. De Black Rose, altijd heel goed live. Het zijn allemaal goede live bands. Ze hebben allemaal op een eigen manier iets interessants om live mee te maken. En je kan er dus gratis bij zijn als je morgen luistert en meedoet tussen 7 en 9 hier op de Tijdloze Radio. En ik ben er nog één vergeten, maar het is niet echt vergeten. Ik heb hem bewust klaargehouden voor het einde. Want Nick Cave, die speelt ook op Live is Live. Morgen geven we ook tickets weg voor Nick Cave. De laatste keer dat ik hem zag was het spectaculair. En de manier waarop mensen meeleven met het concert maakt het alleen maar beter. Ik kan ook terugvallen op een onwaarschijnlijke back-catalog van alleen maar goede nummers. En dit is een nummer dat samen met Kylie Minogue heeft gezongen. Where the Wild Roses Grow. De reden waarom ik deze wil spelen is omdat Kylie vandaag ook jarig is. Morgen dus tickets voor Massive Attack, Robbie Williams, The Black Rose en deze Nick Cave.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.

Aan het weten zal het alvast niet liggen. De Stereophonics en Have a Nice Day. Vandaag is de verjaardag van John Fogerty. Niet helemaal toevallig stond hij op 28 mei 1969 ook voor het eerst in de Britse hitparade met dit nummer, met Proud Mary. Voor het eerst op 24-jarige leeftijd. Er zijn slechtere manieren om je 24ste te vieren. Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.

0: Creedence Clearwater Revival voor de verjaardag van John Fogerty te vieren met deze Proud Mary. Dadelijk naar ons Golden Year 1992 met iets van de Lemonheads.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd

0: Zeker als 15 en ik hoorde perfecte poprock. Perfectie. Heel melodieus, perfect gezongen ook. En schitterende nummers. The Lemonheads met It's a Shame About Ray. Uit het album It's a Shame About Ray. Uit ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1992.
0: Maar laten we even naar een totaal andere kant van het muziekjaar 1992 gaan. Je hebt haar op een bepaald ogenblik de Castle Morton Common Festival. We zitten in mei 1992 en daar zou de grootste illegale gratis mega rave in de Britse geschiedenis plaatsvinden. Een week lang. Uiteindelijk is de plaats helemaal aangepast omdat de politie uiteraard op de hoogte was. En 20.000 feestgangers zijn naar de beruchte Spirals of the Spiral Tribe samengekomen. En daar hebben ze dan enkele dagen lang een rave georganiseerd. En ze dansten op wat men toen hardcore breakbeats en techno noemde. We zitten in 92 nog maar. Dus op dat ogenblik heb je niet de techno en de dance scene die er nu is, op dit ogenblik. Het heeft heel veel in gang gezet ook. Op een bepaald ogenblik is ook de politiek zich ermee gaan moeien, omdat ze een bepaald wetsvoorstel gedaan hebben dat er geen raves meer georganiseerd mochten worden. En toen had ze ook een reden om mensen die het wel deden om die op te pakken. Daar kwam vanuit de muziekwereld dan heel veel protest weer op. En degene die op dat ogenblik zeer belangrijk waren, dat waren The Prodigy, want in 1992, niet zo heel lang na die rave, brengen ze ook een debuutalbum uit, getiteld Experience. En op die debuutplaat klinken The Prodigy ook nog altijd hoe ze oldschool klonken. En daarna zijn ze iets poppier geworden ook, maar je hoort dat ze echt uit die rave scene komen. En 92, het mag dan een beetje het einde zijn van de ravecultuur, maar het was ook een hoogtepunt van de ravecultuur. Daarom graag iets van The Prodigy uit 1992. Uit Experience, een debuutplaat, is dit Aerospace.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2002.

0: De Beatles zijn een kritiek op mensen die wat boekjes aan het vullen waren in die tijd, in de jaren 60. En dat doen ze vaak nog steeds, maar dan op andere manieren. Iets over 6:30, dat wil zeggen, we worden muzikaal uitgedaagd met een vraag van Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Wie schreef en zong in 1964 het krachtige burgerrechtenlied A Change Is Gonna Come? A. Benny King. B. Sam Cooke. Of C. Curtis Mayfield.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is B. Sam Cooke. A Change Is Gonna Come groeide uit tot een belangrijk anthem voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

Laat er geen misverstand over bestaan. Sam Cooke is wel degelijk de uitvoerder en ook de schrijver van dit nummer, A Change Is Gonna Come. En dan gaan we even naar de jaren 90. Toen waren er de mannen van Kula Shaker, de Britse band, een soort van Britpop band, die aan de slag ging met Hush, een klassieker uit rockmuziek. En ze hebben er dit van gemaakt. Hush, Kula Shaker.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that up.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: De tijdloze.

Guru samen met DC Lee en Ronnie Jordan en deze No Time To Play uit het Jazz Matthijs project. We moeten nog een nummer spelen uit het album Every Picture Tells A Story. Dat is een album van Rod Stewart uitgekomen in 71 vandaag, exact 55 jaar geleden. Het was echt een wereldwijde doorbraak dankzij een aantal hits die erop stonden. Maggie May, een goed voorbeeld. Het was een mix van rock, folk, blues. Heel veel covers stonden er ook op en heeft er dan vaak ook zijn eigen ding meegedaan. En een van de beste voorbeelden ook van dat album is een cover die hij maakte van een nummer van The Temptations, I Know I'm Losing You. The Temptations, zij deed er iets soul mee, een beetje Motown-achtig zelf, en dan was er Rod Stewart met zijn band, en ze maakte er dit van. Uit dus Every Picture Tells a Story, Rod Stewart en het 55 jaar oude I Know I'm Losing You.

de specials. En gangsters. Als je vanavond niet weet wat doen en je wilt toch niet zomaar buiten zitten op een terras, je wilt tv kijken, ga naar VRT Max. Daar heb je de reeks Record On. Die kan je nog bekijken tot eind juli. En daar heb je een aantal documentaires die gaan over muzikanten die in een bepaalde tijdsgeest iets gemaakt hebben. En de specials zijn de derde aflevering uit die reeks. A Message to You heet die aflevering. Het gaat over de lastige eindjaren 70, de vroege jaren 80, waarin sociale onrust en racisme een belangrijke rol speelden en hoe de specials daarmee omgingen. Grote tip dus. En wie vanavond niet naar televisie wil kijken, maar wel binnen in een zaal naar een band wil gaan kijken die helemaal uit de Verenigde Staten komt om enkel en alleen hier in België heel populair te zijn, dan kan je best gaan kijken naar de Sheila Divine. Ze spelen in de AB vanavond. Dit is

0: The Seeds, een nummer dat al een hele tijd bestond, maar dankzij The Roots een tweede leven heeft gekregen en ze hebben het nummer populair gemaakt. En met dit nummer gaan we dus rustig richting het nieuws van 6 uur. Weet na het nieuws nog veel meer goede muziek hier op De Tijdloze.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zidis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
9: De Vos Lemmes. De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
10: Een geval van agressie in de gevangenis van Gent. In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht toen hij werd teruggebracht naar zijn cel. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijt dat aan de overbevolking en aan de hitte. Vlaams minister van Onderwijs, Hoheldemir, zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State zegt in een advies dat het flexibel organiseren van de lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Nu krijgen leerlingen 2 uur les per week, maar dat mocht voortaan gebundeld worden op 1 dag per maand. Leerlingen uit verschillende richtingen zouden ook samengezet kunnen worden. Minister van Onderwijs, De Meer, vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
11: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
10: Ook het hogere inschrijvingsgeld voor taalkursussen in het volwassenenonderwijs wordt deels aangepast. Voor Frans, Engels en Duits betaal je vanaf volgend schooljaar weer €2,25 per lesuur in plaats van €4. Prinses Elisabeth krijgt straks haar diploma aan de bekende Harvard University in de Verenigde Staten. Ze zal op het podium worden geroepen om haar diploma in ontvangst te nemen, terwijl koning Philip en koningin Mathilde in het publiek meekijken. Na de uitreiking gooien de studenten geen traditionele hoedjes in de lucht. Aan de faculteit van Elisabeth gebruiken ze opblaasbare wereldbollen. Daarmee tonen ze dat ze later een verschil willen maken in de wereld. De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een man van 31 stak ervan.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.
5: Zijn matchbal, maar stortte nadien fysiek in. Hij zegt zelf dat het niet aan de hitte lag, maar dat hij zich vanmorgen al niet goed voelde.
6: Starting to feel very dizzy, very low of energy and woke up this morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play and really it was nothing against the heat, nothing against the weather. Was just me today, but it happens.
5: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Het blijft warm ook vannacht, minimaal tussen 16 en 20 graden. Morgen tot 27 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Na de middag kans op buien met onweer. Ook zaterdag wordt zwoel en op veel plaatsen buien of onweer dan. Zondag zakken we tot zo'n 25 graden.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die civetje was lekker.
2: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: niet. Blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: De tijdloze. Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
8: Hey, we zijn Jan en Dries van Black Box Revelation.
9: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
10: De Tijdloze.

0: zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen van

0: snel naar Bol.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, mam!
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
9: Er is een akkoord bij Bpost. De directie en vakbonden bij Bpost hebben een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan hun ronde zullen beginnen. Eind maart brak er een ernstig arbeidsconflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt dat het geluisterd heeft en dat er nu tal van verbeteringen zijn. Een van de organisatoren van Tomorrowland, Michiel Beer, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar wellicht door een menselijke fout ontstaan is. Dat zei hij in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen bijna volledig uit, enkele dagen voor het festival in Boom zou starten. Gelekte ethanol zou in brand gevlogen zijn, vertelt Beer.
10: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
9: Dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. Voor de komende editie zijn er extra veiligheidsmaatregelen. In de gevangenis van Gent heeft een geïnterneerde een zorgmedewerker in het gezicht geslagen toen die hem na de wandeling terugbracht naar zijn cel. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste incident deze week daar. Het gevangeniswezen wijt dat aan de overbevolking en aan de hitte. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft 4 miljoen euro opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
11: Het zal geen natuurlijk beeld zijn, maar het zal een heel sterk vereenvoudigd beeld zijn op basis van een aantal duizend pixels waarmee mensen gaan kunnen navigeren, objecten herkennen en met een inzoommodus ook wel de details gaan zien.
9: Het bedrijf hoopt om over 5 jaar een product op de markt te kunnen brengen. En in de wielerronde van Italië heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep.
12: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze.
5: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: luister morgenochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen, dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan een rondes moeten beginnen. En daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefoy van Bpost.
5: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan.
4: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
6: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig. En dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven. Maar er is heel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
4: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. De VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. Daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook van 8 tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is De Tijdloze.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: De Tijdloze live.
4: Na de middag is er kans op buien met onweer.

0: Tijdloze.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vakbonden bij Bipost zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipost over het transformatieplan. Bipost wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers, zo zullen ze 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de socialistische vakbond ACOD.
2: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
1: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karin Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
3: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
1: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
4: Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze wil eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
5: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4 op dit moment. Shelton de nummer 5 van de wereld. Dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak, met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
1: Dank je, Gilles. Het weer koelt erg af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. En morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij Bipost hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bipost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bipost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
3: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7:00 begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
2: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
4: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
2: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
5: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
2: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot, zal dat volstaan?
6: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
2: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
7: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
2: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meudemans in Parijs was toch een grote verrassing.
8: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in

0: De Tijdloze live.
1: Weer meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is De Tijdloze.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. U hoort woordvoerder Annelies Meinaerts.
1: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijke dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
0: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
2: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
4: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Gilles Meulemans.
5: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
0: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 1 uur 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
2: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Coligno gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Coligno, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Coligno beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
4: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Et, mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
2: Extraordinaire. Coligno stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
2: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een